Who do you like in this game? He said, for me, the game's over.

te lopen. Dit is een liedje van Sneeuw in mijn hart. En dat is voor veel mensen zeer herkenbaar. Dit is eigenlijk voor de 41-plusser. Oh, dat... Nou wil ik niet lomp doen, maar dat redden jullie redelijk makkelijk, moet ik zeggen. Behalve u, mevrouw.

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style met Am I Still Country? Van Country Hall of Fame lid Jim Ed Brown, die op 11 juni jongstleden is overleden in Franklin, Tennessee. Hij is 81 jaar geworden. Jim Ed was meer dan 50 jaar een ster in de Opry. Hij had hits als soloartiest, als duetzanger en als lid van de Browns met zijn zussen Maxine en Bonnie. En de Browns crossover hit, The Three Bells uit 1959, stond 10 weken aan de top van de country hitlijst en 4 weken op de nummer 1 van Billboard's All Genre singlelijst.

En al in 1954 tekenden Maxine en Jim Ed Brown bij het Abbott label en hadden hun eerste top 10 hit met het zelfgeschreven nummer Looking Back to See. Met de komst van Bonnie Brown werd het duo een trio. En in 1959 ging het drietal uit elkaar, want Jim Ed moest het leger in en het familieleven van de zussen kwam in het geding. En daarnaast werkte Jim Ed ook nog in de molen van zijn vader. I'm Just a Country Boy, opgenomen tijdens de tweede sessie voor RCA met als producer Chet Atkins en geschreven door het duo Marshall Baker en Fred Hellerman, betreft een solo-opname van Jim Ed Brown, waarmee hij in 1965 plaats 37 haalde in de country charts.

Ja, mooi nummer hè? I'm Just a Country Boy. En misschien kwam dit nummer je ook wel heel bekend voor. En dat klopt helemaal. Want het was ook een nummer 1 hit in 1977 voor Don Williams. En in 1963 tekende Jim Edward Brown als soloartiest een contract bij RCA en nam zijn herkenningstune Pop It Top op, waarmee hij een top 3 hit scoorde. En met A Taste of Heaven, geschreven door David Bridge en Jimmy Rule, behaalde hij in 1966 plaats 23.

En het door Bobby Braddock en Jim Ed Brown en Curly Putman geschreven liedje The Last Love zou in 1966 zeven weken in de chart staan met als hoogste notering plaats 57. En het werd tijdens een sessie op 9 augustus in de RCA Victor Studio opgenomen onder muzikale begeleiding van Wayne Moss en Chip Young op gitaar, Ray Addington de rhythmgitaar, Pete Drake aan de steel, Roy Husky Jr. de bass, Jerry Kerrigan de drums, David Bridge de piano en de producer was Felton Jarvis.

En nog altijd onder zijn eigen naam Jim Edward Brown scoorde hij met de Bill Jerrop song de regulier On My Mind in 1966 plaats 41.

We schrijven 1967 en vanaf dit moment wordt zijn artiestennaam definitief Jim Ed Brown. Jim Ed's stem is, en daar valt niet over te reden twisten, mooi, zacht en helder. In ieder geval plezierig om naar te luisteren. En in een nummer als Bottle Bottle, geschreven door Larry Kingston, komt zijn stem uitstekend uit. En ook dit nummer komen we weer tegen in de Billboard charts van 1967 op plaats 13. En we vonden het liedje op de gelijknamige LP uitgebracht op RCA.

En in deze special rond Jim and Brown natuurlijk ook bijzondere aandacht voor zijn nieuwe album In Style Again, wat op 20 januari van dit jaar is uitgebracht op Plowboy, waarop we ook het supermooie Lucky In Off tegenkwamen.

Maar hoe is het nou eigenlijk allemaal begonnen? Nou, dat was in 1929, toen Floyd Brown en Birdie Lee Tuberville elkaar het jawoord gaven. En uit dit huwelijk kwamen 4 kinderen. De oudste was Ella Maxime, geboren op 27-4-1931. Dan komt Jim Edward, geboren op 1-4-1934. En Bonnie, zij werd geboren op 31-7-1937. En deze 3 kinderen bepalen in belangrijke mate het verdere muzikale verhaal dat wat de plaatopname betreft in 1954 begint. Heel af en toe komt er ook nog een jongere zus, Norma Brown, het team vocaal versterken. En het nummer A Walk, A Country Mile, komt ook nog van zijn ACA-album uit 1967, Just Jim.

En Jim Edward werd geboren in Sparkman, Arkansas en was in de jaren 40 te horen voor de KCLA radio in Arkansas, waar ook zijn oudere zus Maxime zong. En van het album Gems by Jim uit 1967, geproduceerd door Felton Jarvis en opgenomen in de RCA Victor Nashville Sound Studio, komt het nummer It Doesn't Know Any Better. Met nu Lloyd Green aan steel, Floyd Kramer piano en Charlie McCoy mondharmonica.

Maar pas in 1953 werden broer en zus een duo, toen ze een zangwedstrijd voor amateurs in Little Rock wonnen. Samen traden ze daarna op in de Louisiana Hayride en Red Foley's Ozark Jubilee. In 1967 had Jim Ed als soloartiest zijn eerste top 10 hit met het door net stukje geschreven Pop a Top. 20 weken in de charts met als hoogste notering 2 weken op een derde plaats.

En in 1954 haalde Jim Ed en zus Maxime de country top 10 met de plaat Looking Back to See. Ja, en ik vertel u dit allemaal, zodat u een indruk krijgt uit wat voor nest Jim Ed Brown afkomstig was. De muziek die we laten horen is enkel van Jim Ed Brown, zoals bijvoorbeeld uit 1967, Fanny Way of Lovin'.

Een jaar later lukte het opnieuw om weer in de country top 10 te komen met Here Today and Gone Tomorrow. Maar nu met zijn jongere zus Bonnie. En van Jim Edd's album uit 1968, Bottle Bottle, kozen wij voor I Feel a Sin Coming On.

En in september 2014 werd bij Jim Ed Brown de diagnose longkanker vastgesteld. En gedurende zijn behandeling bracht Plowboy Records In Style Again zijn eerste soloalbum in 30 jaar uit, met gastoptredens van Vince Gill, Sharon & Cheryl White, Helen Cornelius en zijn zus Bonnie Brown. En samen met Vince Gill zingt hij het supermooie Try and True.

En in 1955 sloot zus Bonnie zich aan bij Jim Edward en Maxime en samen vormden ze toen het trio The Browns. Maar Heart Left Long Ago komt ook nog van zijn RCA-album uit 1968, Bottle Bottle. Uit 1968...

En de eerste reeks opnamen van de Browns verschenen op het Fabel-label, voornamelijk bestaande uit singles en LP's. En de Browns bestonden hier slechts uit Jim Edward en Maxime Brown. En bij de vroegste opname speelt Jim Reeves rhythmgitaar en Speedy West steelgitaar. En het album This Is My Beat van Jim Ed Solo verscheen in september 1968, haalde plaats 39 in de LP-charts en is Smaller Than The Bottle één van de songs op dit album.

En ook de Cajun Stripper, geschreven door Billy Deaton en Dork en Rusty Kershaw, komt van dit album en zou ook weer een hitnotering worden, plaats 23.

En Remember Me werd album nummer 7 voor Jemette Brown en verscheen in februari 1969. En van dit album kozen we voor The Beautiful Lies.

En dit album, Remember Me, opent met Man and Wife's Times. En dit liedje, geschreven door Dave Pitsman en Buzz Rabin, komen we in de Billboard Country Chart van 1969 tegen op plaats 17. En met dit nummer gaan we tevens even uit. Graag tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars, bij onze special rond Jim Matt Brown met The Bottle Hasn't Been Made. Het komt van zijn album uit 1970, Going Up the Country. En we hebben natuurlijk ook nog zijn nieuwe album, In Style Again, wat op 20 januari is uitgebracht op Plowboy. En waarop we onder andere vonden, When the Sun Says Hello to the Mountain.

Liedje is natuurlijk ook heel bekend van de vertolking door de Canadese zangeres Lucille Starr. Haar versie werd ook wel aangeduid als de French Song. En het repertoire van Jim Ed Brown bestaat voor het merendeel uit zoete love ballads. Maar zie dit absoluut niet als een punt van kritiek, want er is zoveel te genieten van zijn muziek dat er maar slechts één aanbeveling over blijft. Blijf gewoon luisteren. Het is voor sommigen even door de zoete honing heen bijten, maar van klasse is het wel. Luister en geniet van Gently Comes Love.

En in oktober 1967 namen de Browns als trio afscheid van het publiek tijdens een show in de Grand Ole Opry. Nou, tranen vloeiden toen Bonnie Brown haar uittreden bekend maakte. Maxine die beperde het nog een poosje als songwriter en Jim Ed Brown ging op de solo tour. In 1970 kwam zijn album Going Up the Country uit en van dit album kozen wij voor de gelijknamige titelsong. MUZIEK

Ja, en de freaks onder ons hebben dit liedje natuurlijk al lang herkend. En voor wie niet weet van wie het was, in 1968 was het ook een hit voor Kenneth Heat. En toen de Browns in 1967 uit elkaar gingen, was Jim Ed al lid van de Grand Ole Opry en had hij als solist al 2 jaar hits. Geen hit, maar zeker het beluisteren waard is. I Just Came From There.

En in januari 1970 werd er tijdens de sessie, voor zover ik heb kunnen zien, maar één liedje opgenomen. En dat werd door Joey Cooper en John Galli geschreven, Left Wing, Pull Open.

En tijdens de sessie op 18 augustus 1970 werd in de ACJ Victor Studio in Nashville, Tennessee door Jim Ed Brown met producer Bob Ferguson en onder leiding van onder andere Dale Sellers rhythmgitaar, Lloyd Green de steel, Henry Corwin de steel, Robert Woods elektrische bas en Jerry Smith piano het liedje Morning opgenomen. Bill Graham schreef het nummer en het zou uiteindelijk 18 weken in de country charts blijven met als hoogste notering plaats 4.

En geen hit, maar wel zeer de moeite waard is Every Mile of the Way. Ook weer opgenomen tijdens een sessie, ditmaal op 29 september 1970 in de RCA Victor Studio. Ook weer onder leiding van Bob Ferguson. En de muzikanten die hem tijdens dit liedje begeleiden waren Harold Bradley op gitaar, Chip Young rhythmgitaar, Weldon Myrick de Steel en Hargis Pick Robbins piano.

Ja, en Jim, het nam meer dan 4 decennia lang liedjes op en pakte dit jaar ook nog eens uit met dat album In Style Again, dat dus op 20 januari van dit jaar officieel werd gepresenteerd door Plowboy Records en waarop supermooie liedjes staan, zoals It's a Good Life.

En met hits als Pop It Up, Morning en Southern Loving vervolgde Brown zijn solo-carrière met een onderbreking tussen 1976 en 1981 toen hij een duo vormde met Helen Cornelius. Die samenwerking leefde Brown en Cornelius 13 hitsingles op. En op de LP Angels Sunday uit 1971 vonden we Gentle Woman Mine. Weliswaar geen hit, maar ook wel weer heel mooi.

In 1971 werd het album Morning uitgebracht en natuurlijk nog altijd voor RCA, waar hij een contract had voor het leven. En van dit album komt Good, Brother John. Good.

Een lange reeks platen volgden en ook de successen vielen hem weer te deel. Ze was in 1972 met het album Evening, waarvan de gelijknamige titelsong, geschreven door Don Devaney en Chuck Rogers, 7 weken in de countrycharts zou staan, weliswaar maar goed voor plaats 55, maar toch.

En op 1 juli 1972 nam Jim Ed Brown een liedje op van Mickey Newbury, How I Love Them, Old Songs.

En tijdens de opname van Broad-Minded Man, een song van Jim Owen en goed voor een 15e plaats in de charts van 1973, werd Jim Ed begeleid door onder andere Wayne Moss, elektrische gitaar, Pete Wade, de rhythmgitaar, Piet Doerijk, de steel, Johnny Gimble fiddle, Charlie McCoy harmonica en Hagen Spick Robbins, piano.

En de instrumenten stielgitaar en gitaar overheersen uiteraard. Maar hier en daar tokkelt zelfs een banjo. En zijn er naast de strijkers ook echte country fiddleklanken te horen. Luister maar eens naar Southern Loving. Ook weer geschreven door Jim Owen. 15 weken in de chart en goed voor plaats 6.

En op 30 en 31 januari, jongstleden, trad hij weer op in de Rijmen Auditorium, de oude Grand Ole Opry, waar hij met groot applaus werd begroet. Luister en geniet van If Vicious Wear Horses.

0: En afgelopen maart werd bekend dat in oktober aanstaande onder andere Jim Ed en de Browns bevestigd worden als lid van de Country Music Hall of Fame. Maar gezien Jim Ed's gezondheid bezochten op 4 juni Sarah Treherne van de CMA, Bill Anderson en Carl Jung van de Hall of Fame hem in het ziekenhuis om hem de onderscheiding als lid van de Hall of Fame uit te reiken.
1: Fancy lace on

Hij bleef RCA trouw en vond een nieuwe duetpartner met Helen Cornelius. Met haar werd hij in 1977 gekozen als Vocal Duo of the Year. En met Saying Hello, Saying I Love You en Saying Goodbye haalden ze plaats 2.

En met The Last One gaan we deze special rond Jim Ed Brown afsluiten. Dag en graag tot volgende week.

0: elke dag.
1: Dag, dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, zet de zuidwesten maar weer op, doe de stormlaars weer aan. Regenkleding is vanzelfsprekend. We zaten met Sai Khan op de boot Sailing Down the Hudson. William Pint en Felicia Dale bevaren muzikale wateren. Ze maakten een album Songs over het zeeleven. Hun album Hearts of Gold loopt als een rode draad door deze derde uitzending heen over het wel en wee van de zee. Bill Clifton was een paar jaar marinier en zijn herinneringen zijn in songs verpakt, The Sinking of the Maine, uit zijn prachtige Bear Family Box.

The Ferryman van Gaelic Storm, van de cd Herding Cats. Straks Emmylou met Kate en Emma met Kirkel, Sailing Around the Room. Hier is Kate Rusby, The Sleepless Sailor.

Adam and Eve, een zeemansbeleving van Eric Berets en Tom Judge. I Want to Go Home, Bill Clifton, uit de 8-cd-box Around the World to Poor Valley. Nu tijd voor William Pint en Felicia Dale, Just Love Your.

Zeilende belevingen van Julie Foulis in diverse landen. In het Keltisch gezongen, geliefd in Britse folkkringen. Companioned by the Sea, William Pint en Felicia Dale. Ik kocht de cd bij de stand van Huub en Leni van de Krol, Nashville Music Shop, tijdens een van de vele Floralia Country Festivals. Een gokje. Het fraaie hoesje met antiek zeiljacht trok mijn aandacht. Nooit spijt van gehad. Down Harmony Road, Sailor in the Deep Blue Sea.

Sail Och Rua, Dolores Keen en John Faulkner, zankend op zijn best. Gaelic Storm, South Australia. Dat straks. Eerst Julie Foley's Maidens and Young Women. Bill Clifton tot slot, The Marriage Hymn. Straks meer Sound of the Sea.

The Wreck of the Lady Washington. Rampen op zee, in songs verpakt. We gaan ze horen van Bill Clifton, William Pint en Felicia Dale. Welkom terug bij Greenout Country met Jannie en Hans van Dam. Straks Julie Fowles, My Love's on the High Sea. Hier is Bill Clifton, de sailor on the deep blue sea. En die hoorden we net ook van een andere, in een andere versie. Waden van verhalen en in songs.

Red Sails in the Sunset. Een crooner van de tijdloze Willie Nelson met Don Cherry. Hobie Derry Dendo, een shanty, een werkzang van William Pint en Felicia Dale. Met de Carter Family bevaren we een gospelship.

Faded Coat of Blue, herinneringen van Bill Clifton aan zijn marinejaren. Wat doe je als je dus op een schip verblijft? Drink the night away, met Gaelic Storm. The drink won't be in my love's hand. Julie Foulis was erbij.

De Sailor van David Lynn Jones. Jim Tabor en de Oyster Band, Dark Eyed Sailor. Maar eerst Sail Away, opnieuw met William Pint en Felicia Dale. Man.

Uniforms in Grey, het marineleven van Bill Clifton, heel lang geleden. Welk gevoel heb ik bij de zee? De zon, de natuur en de rust. Het ruisen van golven van de zee klinkt mij als muziek in de oren. De vrijheid en de ultieme rust. Sea Fever, ook voor Eric Brace en Tom Dietz.

De ramp met de Great Titanic, Roy Acuff. Onze muzikale zeereis zit er weer op. Rest ons nog een Titanic set van Calicstorm en de Atoll Highlanders van William Pint en Felicia Dale. Dit was Greenhead Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week het vierde en laatste deel van onze muzikale zeereis.

0: That's a fine tree. Thank you.
1: Onze programma's steunen Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren. Hey!

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, Country Kicking, het enige programma in Nederland en België wat volledige zendtijd besteedt aan country muziek uit beide landen. En we openen met Jaren Weeks en Brighter Days. Ja, vandaag heel veel muziek en in de tweede uur uitgebreid praat ik met Ines Schonkeren over haar singles. Door met Rien van Boven en Kom Bimi.

Julie Lena met You Should Know the For the Marshals and What Makes the World Go Round. En Nancy Sue met Brandy Blue Highway Lady. Hou nog hier naar John en Nienke met The History of My Heart.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Guido Galganter met Pearly Spencer, daarvoor Erik van Kuijzerbergen en Mooie Meid en Elizabeth Gray met Echoes of Paradise. Kennen jullie deze nog? De Older Chords, die zijn ze met Hey Joe.

Melly Ryan en Mommy Seth. Daarvoor Hoestunning Johan van Irish Country en I Don't Wanna Wait No More van Esther van Gommel. Gaan we naar Hilde Vos. Speechless.

Turbozing van Walter Baron. Daarvoor I Still Carry You van Upstairs. We draaiden er straks The Marshall. En bij blijkt, vorige week hebben ze zich verloofd. Ik heb het over The Marshall en Ina Roos. We gaan naar dit uur uit met Ina. Good riddance en goodbye. En natuurlijk, ook namens deze krant, gefeliciteerd met jullie verloving. Heel graag, tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: de voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Het tweede uur van Country Kicking openen met Koen Vaal en Steady on the Gun. Dadelijk praat ik met Ines Schonkeren, maar eerst gaan we naar Han van Eyck in The Pouring Rain.

0: Gelukkig niet.
1: Nee, ik probeer er ook wel zo'n andere schwung aan te geven, zodat het eigenlijk ook wel voor een groter publiek, een breder publiek, toegankelijk is. Ja.
0: Het is geen country-country.
1: Nee, het is geen country. Het is een beetje pop-country, ja. Kunnen we het wel noemen. Ja, ja.
0: Waar ben je al die jaren geweest?
1: Hier, ik was gewoon hier. Nee, ik was lekker bezig met oh, een beetje van alles. Damesgroepen, coverbands, backings. Ik ben altijd met muziek bezig geweest. Maar ik heb wel een aantal jaar geleden beslist om solo te gaan en echt gewoon mijn eigen ding te doen. En niet meer alleen maar de kudde volgen, zal ik zeggen. Ja.
0: Maar wel volledig Nederlandstalig? Of zeg je nee hoor, ik ga rustig ook switchen naar het Engels met bepaalde nummers?
1: Nee, als ik live optreed, dan zal ik ook wel andere talen brengen, voornamelijk het Engels natuurlijk. Maar ik denk voor mijn singles dat wel het Nederlands eigenlijk het meest leuk is en geschikt, ja.
0: Ik durf het bijna niet te vragen, want je hebt natuurlijk al 2 singles uitgebracht dit jaar. Komt er nog een derde?
1: Er is nog niks vast, maar ja, het zou mezelf niet verbazen. Ik heb wel een aantal dingen in mijn hoofd wat ik wel dit jaar nog wil uitwerken. Dus wie weet, ja.
0: Als mensen nou zeggen van, we willen je boeken, kom je dan solo met een orkestband? Of heb je meteen een full band bij je?
1: De mensen kunnen mij eigenlijk in alle vormen boeken. Dus dat kan gaan tot meer akoestisch, iets rustiger. Een duo met een begeleidende gitaar. Dat kan zijn met een live band, maar dat kan ook gewoon lekker on tape zijn. Ja.
0: Gewoon zoek op Ines Gonkeren.
1: www.inesgonkeren.com
0: Dankjewel.
1: Heel graag gedaan. Tot ziens.

Dine Schoonkruur met Op zoek naar jou en Ik dans voor jou en zo even de Walkers met Memphis, Tennessee. Gaan we naar Sandra Verheijs. I wanna live like that.

Fan of Tomorrow, geschreven door Hilde Vos, gezongen door Frankie Goldwings. Daarvoor Werner Draat en Midden in de Nacht en Life's a Beach, natuurlijk van Robert Weston. Mark Blomsteel, zijn nieuwe single is Barely Made It Home.

Johan Boeket met Vrije Jongeren voor Jo Smeets en de koning van de rock'n'roll en Fokke en Hilde met Better Move It On Home. Snel door met Lana Chies heeft een nieuwe single, maar die kan ik echt niet onder de country laten vallen. Deze nog net, Dance Till Dawn.

1 tot 10 te guide van Kirsten Alting brengt ons naar het einde van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga naar de website k-rp.nl. Ik bedank jullie voor het luisteren. We gaan eruit met de Hilversum Sound en See You Heartbreak. Dag allemaal.